Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek.

Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: Bye.
1: De Beverlanden.
2: Goedenacht. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep De Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het vierjaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek.

Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek.

Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek.

0: Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden.
1: Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

voelt en wat je ook meemaakt. Wij brengen muziek voor jou. Altijd en

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit.

Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis R. van der Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. Op de A59 Den Bosch Zonzeel 5 minuten vertraging bij knooppunt Zonzeel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Stevie Wonder aan het begin van een nieuwe aflevering van de Beveland Ochtendshow met Higher Ground. 7 over 7. Goedemorgen.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Ach, terug van een heerlijk enerverend weekend. Wat heb ik eigenlijk gedaan? Ja, te veel eigenlijk om op te noemen. Sportschool geweest, schoren, herfstmarkt. Het was heerlijk. Maandagmorgen, langzaam maandag. Het is 21 september. Oh, de herfst begint vandaag. Dag 264 in 2026. Goedemorgen Noord, goedemorgen Zuid-Beveland. Een nieuwe week is begonnen met gelijk belangrijke thema's op de kalender. Vandaag is het de Internationale Dag tegen Alzheimer en de Internationale Dag van de Vrede. Twee belangrijke onderwerpen die ons even laten stilstaan bij datgene dat echt belangrijk is. Samen gaan we er weer een mooie maandagmorgen van maken. Ik heb streeknieuws voor je, ik heb weer voor je en natuurlijk lekkere muziek. De verzoeklijn staat ook alweer open voor je. Jij bepaalt de muziek straks na 8 uur in deel 2 van de show. Je suggesties zijn welkom. App ze door 0113-794100. Nog 9 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse Ochtendshow. Goedemorgen.

lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse Ochtendshow.

0: Uiteraard ook Shepherd. Your love is like a symphony. 16 over 7, maandagmorgen, langzaam aandag. Het is de herfst begint vandaag. En de nieuwe week op de Beverlanden, die begint gezellig en heerlijk met rustig en droog weer. Na een frisse start van ongeveer 11 graden loopt de temperatuur vanmiddag op naar maximaal 19 graden. Zon krijgt volop de ruimte vandaag en met een neerslagkans van slechts 5% mogen we stellen dat het overal in de regio vandaag, zowel op Noord- als op Zuid-Beveland, lekker droog blijft. Staat een matige west-noordwestenwind, kracht 3. Vanavond wordt het wat frisser en draait de temperatuur naar ongeveer 14 graden bij een zwakke noordwestenwind. En wat het weer morgen gaat doen, daarvan geef ik je een sneak peek in het volgende uur, zo rond 7:15. Maandagmorgen 21 september in het nieuws van morgen. Fotograaf en sportverslaggever René van der Vliet overleden. Auto te water blijkt verrassende lading te hebben en zorgen over bespoten voetbalveld in Kruiningen. En de verzoeklijn staat ook vanmorgen weer open. Jouw verzoekje straks in deel 2 na 8 uur van de ochtendshow. App het even door 0113 794100.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

streek omroep de Beveland. Wat een mooie muziek weer vanmorgen in de show. Ach, heerlijk. Ja, I love them all. Rebels Without Applause, dat was Morrissey. En daarvoor nog Teddy Swims. En Mr. Know-It-All heeft met zijn eigen centjes een nieuwe track opgenomen. De platenmaatschappij die wilde daar niet in meegaan. Dus hij heeft zelf al die duizenden dollartjes ingetikt die nodig zijn om een studiootje te huren en dat soort dingen. En die hoor je ook met ingang van vandaag op de radio. Perfect Man, zo heet hij, mocht je hem voorbij horen komen. Het is een beetje vreemd. Het is de laatste volle week voor mij met de Beveland Ochtendshow. Zoals je weet, dan volgende week woensdag, de 30e, dan gaan we de allerlaatste uitzending doen. Doen we tussen 7 uur 's morgens en 11 uur. Mocht je zin hebben om langs te komen volgende week woensdag hier in de studio, je bent van harte welkom. We kunnen elkaar nog even de hand schudden voordat we afscheid gaan nemen van elkaar. Volgende week woensdag dus tussen 7 en 11 uur de laatste Bevelandse ochtendshow. Maar zover is het nog niet. Eerst nog even deze week doorzien te komen. Maandag 21 september vandaag, het begin van de herfst. En vandaag staan er twee heel verschillende onderwerpen op de kalender. Het is namelijk de Internationale Dag tegen Alzheimer en de Internationale Dag van de Vrede. Om met die eerste te beginnen, Alzheimer is een ziekte die niet alleen diegene raakt die ermee te maken krijgt, maar ook familie, vrienden en mantelzorgers. Vergeetachtigheid kan in het begin nog heel onschuldig lijken, maar naarmate de ziekte vordert, verandert het steeds meer. En juist daarom is aandacht voor Alzheimer belangrijk. Niet alleen voor onderzoek naar de ziekte, maar ook voor een samenleving waarin mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen. En dat is ook het thema van de landelijke Alzheimerdag die vandaag plaatsvindt. Ik blijf meedoen. Ook op de Bevelanden kennen we initiatieven rond dementie. Denk bijvoorbeeld aan ontmoetingsactiviteiten en het Alzheimercafé De Bevelanden, wat hier op steenworpafstand in de pit gehouden wordt in Goes-Zuid. Mensen met dementie kunnen daar terecht, hun naasten en andere belangstellenden. Zij kunnen elkaar daar ontmoeten in het Alzheimercafé De Bevelanden. Volgende week dinsdag organiseren zij nog een leuke activiteit met betrekking tot de Alzheimerdag. Meer daarover hier bij Streekomroep De Bevelanden. En dan is het vandaag ook de Internationale Dag van de Vrede. Een dag die wereldwijd aandacht vraagt voor vrede en het voorkomen van conflicten. Twee onderwerpen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben, maar misschien is er toch een mooie overeenkomst. Alzheimer en vrede, namelijk aandacht voor elkaar. Want vrede begint niet alleen ergens ver weg aan een onderhandelingstafel. Soms begint het gewoon heel dichtbij met luisteren, met elkaar helpen en met een beetje begrip voor de ander. Misschien is dat voor deze maandagmorgen wel een mooie gedachte. Vergeet elkaar niet.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

heb er ook wel helemaal even last van dat ik makkelijk afgeleid ben. Easy Distraction, James Bay in de Beverlands Ochtendshow. Werd voorafgegaan door Aretha Franklin uit de jaren 80 en Freeway of Love. Maandagmorgen 21 september in het nieuws vanmorgen. Fotograaf en sportverslaggever René van der Vliet is in de nacht van zaterdag op zondag op 74-jarige leeftijd overleden. Van der Vliet was jarenlang actief bij voetbalvereniging VV Goes, onder meer als keeper en clubfotograaf. Daarnaast maakte hij sportverslagen voor de lokale omroep Omroep Goes en later Omroep Zeeland. Met zijn camera en microfoon legde hij jarenlang het Zeeuwse sportleven vast. René van der Vliet wordt aanstaande vrijdag bij de kantine van VV Goes een laatste groet gebracht. Een vergeten handrem zorgde vrijdag bij de Praxis in Goes voor een flinke verrassing. Een hybride auto rolde het havenkanaal in en werd door de bergers weer op het droge gezet. Maar toen de politie de auto controleerde, bleek de kofferbak vol te liggen met 53 sloffen Marlboro sigaretten. Goed voor zo'n 10.600 sigaretten. De partij is overgedragen aan de douane, die onderzoekt waar de sigaretten vandaan komen. En er zijn zorgen over kinderen die op 26 augustus voetbalden op een veld in Kruiningen dat die dag was bespoten met het gewasbeschermingsmiddel Dicofar. Volgens raadslid Marjolein Sinke-Oele van Pro Rijmerswaal moest het veld daarna

0: Dansbare muziek uit de jaren 80. Stephanie Mills was dat. Je kent er ook van A New Kind of Medicine. Winner!
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En

was een afscheidsconcert van Faithless destijds. Veel van dat afscheid is er niet terecht gekomen, want ze maken nog steeds muziek en waren afgelopen zomer ook weer op verschillende festivals te zien. 8 voor 8 leerkrachten in het speciaal onderwijs. Die kunnen morgen terecht in de bibliotheek in Goes voor een netwerkbijeenkomst over leesplezier. De middag staat in het teken van praktische tips en creatieve ideeën om leerlingen die moeite hebben met lezen enthousiast te maken voor boeken. Bijeenkomst begint morgenmiddag om 4:15 met een inloop vanaf 4:30. Deelnemers die krijgen inspiratie en handvatten die ze direct in hun eigen klas kunnen toepassen. Deelname is gratis en speciaal bedoeld dus voor docenten in het speciaal onderwijs. Aanmelden kan via de website van de BIEB en dat is bibliotheekoosterschelde.nl. Jouw verzoekje straks in deel 2 van de ochtendshow na 8 uur. App het even door 0113794100 0113794100. Hier zijn Dan en Shay.

Dan en Jay in de Beverlands Ochtendshow. Young zit nog even na te denken over dat gebeuren met die auto die het kanaal inreed met al die sigaretten erin. En dat wordt dan overgedragen aan de douane. En dan denk ik bij mezelf, waarom wordt dat in hemelsnaam overgedragen aan de douane? Je zal maar kettingroker zijn. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dan even wat ingeslagen, zeg maar, voor de koude wintermaanden. Nou, althans, ken mensen in mijn omgeving die zouden zoiets makkelijk in een paar weekjes oproken. Het is 7:04 geworden. 21 september tijdens de Virato. Dat was een tweejaarlijkse tentoonstelling gericht op audio- en videoapparatuur in De Raai in Amsterdam. Werd op deze dag in 1967 voor het eerst de kleurentelevisie getoond aan het grote publiek. Revolutionair, want daarvoor was alles zwart-wit wat op de televisie verscheen. En nu hoefde er niet meer gegist te worden welke kleur de stropdas van de nieuwslezer had. Of de kleur van het mantelpakje van de presentatrice. De wereld werd met de introductie van de kleurentelevisie een stuk kleurrijker. Tot zometeen na deel 2, of in deel 2 van de Beverlandse Ochtendshow.

kijkt, kan het soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit.

Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

SR van de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat 11 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De vertraging is een kwartiertje extra. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. En richting Rotterdam verder tussen de Moerdijkbrug en Knopend Ridderkerk. Nog eens een kwartier erbij, een 12 kilometer file. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat bij Knopend Bankhoef 9 kilometer file. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam is net een ongeluk gebeurd bij Barendrecht. 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A67 Venlo richting Eindhoven 10 minuten vertraging bij Knopend Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Selwyn met Weight of It All. Deze week onze RP-track hier bij Streekomroep de Beverlander. Nederlandse zanger en pianist uit Haarlem die al vanaf zijn 7e piano speelt. Selwyn heeft een muzikale achtergrond aan het Conservatorium van Amsterdam en schrijft vooral melodieuze pop. Weight of It All is deze week extra vaak te horen bij jouw Streekomroep.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Maandagmorgen en we zijn de 21ste van september.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: 8 uur geweest. Goedemorgen op weg, de Beverlandse ochtendshow. De maandag is onderweg en we zetten de tweede versnelling erbij. Nieuwe week, nieuwe kansen en natuurlijk een lekker muziekje om op gang te komen. Nog 9 dagen op de teller. Deel 2 van de ochtendshow. Jouw keuze staat voorop.

0: In de Beverlands Ochtendshow, maandagmorgen daarvoor, speciaal voor Christa, Swing Out Sister, Surrender, track uit 1987. En dat komt goed uit, want de zangeres van Swing Out Sister staat vandaag ook op de verjaardagskalender. Maandagmorgen 21 september, het begin van de herfst. En vandaag begint de week op de Beverlanden met rustig en zonnig weer. Na een frisse start met ongeveer 11 graden loopt de temperatuur vanmiddag op naar maximaal 19 graden. De zon krijgt volop de ruimte en met een neerslagkans van slechts 5% kunnen we rustig stellen dat het gewoon overal in de regio lekker droog blijft. Er staat een matige west-noordwestenwind en die is kracht 3. En ook morgen blijft het rustig en droog. Morgen wordt het zelfs nog iets zachter dan vandaag met maximaal 20 graden. De zon schijnt regelmatig en de wind draait naar het noordwesten en neemt af naar kracht 2. Kortom, twee prima septemberdagen voor de boeg aan het begin van de herfst van 2026. 21 september in het nieuws vanmorgen. Kritiek op nieuwe Zeeuwse wegenheffing. Henny van Koten benoemd tot wethouder van de gemeente Noord-Beveland. En 4 dagen wandelen tijdens Rijmerswaalse dorpenloop.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Van ochtendshow, The Boys Town Gang, Ain't No Mountain High Enough en Karol G tezamen met Bruno Mars, Still. 21 september vandaag op de celebrity verjaardagskalender de Amerikaanse televisie- en filmproducer Jerry Bruckheimer. Kent hem onder meer van de CSI-series Pirates of the Caribbean, Top Gun, Beverly Hills Cop 8. De man heeft zoveel goede series en films afgeleverd en vandaag mag hij 83 kaartjes uitblazen. Horrorschrijver Stephen King, ook hij is jarig vandaag, 79 jaar. Als ook acteur Bill Murray, 76 vandaag. En ik zei het al aan het begin van de show, zangeres Corinne Drewery van Swing Out Sister is ook jarig vandaag, 67. Country zangeres Faith Hill wordt 59 vandaag. Liam Gallagher, je gaat hem zo meteen horen, bekend van Oasis en BDI, 54 jaar. Actrice Elise Schaap uit die hitserie die Netflix hitserie Undercover, maar ook van de persiflages van Britt Dekker en Maxima, 44 jaar vandaag. En R&B-zanger Jason Derulo, hij wordt vandaag 37 jaar. Liam Gallagher dus, 54 jaar. Hier is Oasis en Go Let It Out.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Knoopend Ridderkerk door een touwige vrachtwagen 24 kilometer file. De weg is even afgesloten. De A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en Gorinchem 20 minuten vertraging. 9 kilometer file. Een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Knoopend Hellegatsplein en Barendrecht 11 kilometer. Stilstaand verkeer. De vertraging is wel meer dan een half uur. En er staat nog een file op de AN217 Dordrecht-Spijkenisse bij de A29. 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Daphne en Michael die stuurden een appje naar 0113794100. Ze laten weten dat ze er even een weekje tussenuit zijn. Corfu, dat is de bestemming. Alvaro Soler hoorde je met Le Libertad en daarvoor Celine Dion en I'm Alive. Maandagmorgen 21 september. De provincie Zeeland heeft ingestemd met de nieuwe wegenheffing van waterschap Scheldestromen. Maar de kritiek die blijft. Bezwaarden vinden het onredelijk dat huiseigenaren straks meer moeten betalen, terwijl boeren juist minder gaan betalen. Zij wijzen erop dat vooral landbouwverkeer de wegen in het buitengebied zwaar belast. Ook wordt de vraag gesteld waarom inwoners moeten betalen voor wegen die soms kilometers van hun woning liggen. Provinciale staten moeten in november nog definitief besluiten over de wegenheffing. Voormalig burgemeester Henny van Koten is vrijdag benoemd tot wethouder van de gemeente Noord-Beveland. Hij kreeg 10 van de 13 stemmen. 3 raadsleden stemden tegen vanwege twijfels over zijn part-time inzet. Van Koten gaat voor 70% werken en is 2 dagen per week op Noord-Beveland. De gemeenteraad vindt zijn benoeming daarmee niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar het college is nu weer compleet. En liefhebbers van wandelen kunnen zich aanmelden voor de Rijmerswaalse Dorpenloop. Van maandag 5 tot en met donderdag 8 oktober zijn er wandelingen door het buitengebied van Bad, Oostdijk, Hansweert en Waarde. Er zijn routes van 5 en 10 kilometer en deelname is gratis. Je kunt alle 4 dagen meelopen, maar ook 1 wandeling kiezen. Aanmelden kan nog tot en met eind deze week, 28 september, via inrijmerswaal.nl.

0: Ze komen in alle vormen en maten, shapes en sounds in de Beveland Ochtendshow. Feeder was dat.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: 8:15 geweest. Het lokaal team Rijmerswaal wil weten waar inwoners tegenaan lopen op het gebied van opvoeden, gezondheid en welzijn. Inwoners van Rijmerswaal kunnen alleen vandaag nog de enquête invullen. Onderwerpen zijn onder meer stress, eenzaamheid, geldzorgen, mantelzorg en online veiligheid. Ook opvoeding, dementie en de gevolgen van psychische problemen of verslaving komen aan bod. Het invullen van de vragenlijst duurt slechts 3 minuten en hij is te vinden online op de website inrijmerswaal.nl. Rijmerswaal gebruikt de uitkomsten om te bepalen welke onderwerpen tijdens een mogelijke bijeenkomst voor inwoners aan bod zullen komen. Tot 9:00, dit is de Beverlandse Ochtendshow met nieuwe muziek van Save the Robots. Hier zijn ze met No Longer Blue.

Nieuwe muziek in de Beneveland ochtendshow. Save the Robots was dat met No Longer Blue. Lekkere dansplaat. En daarmee kwamen we gelijk aan het einde van de maandagse aflevering. De eerste van de herfst en gelijk de voorlaatste ook. In de presentatie van mijzelf. Volgende week woensdag. Dan om 11 uur 's morgens, dan trekken we de stekker eruit. In ieder geval voor wat mij betreft. Dit was de Beneveland ochtendshow voor maandagmorgen vanmiddag om 1 uur. Hier bij Streekomroep de Beneveland. Hessel Meijnema, hij zit er weer helemaal klaar voor. Maandag, woensdag en vrijdagmiddag tussen 1 en 2 uur. Met een muzikale trip rond de wereld. Om 5 uur vanmiddag Ad Vermeer. Hij rijdt hier naar huis. 7 uur vanavond gaan we lekker headbangen. Even alles lekker loslaten met Martin de Jong en Peter Rottier. En om 9 uur vanavond Jan Steen. In een ogenblik na de mededelingen. At work. Ik ben bij je terug met de Beneveland ochtendshow. Morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie maandag van. En zoals altijd, geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beneveland jou te bieden hebben. Tot besluit, nieuwe muziek van Chaka Khan en Sia.

elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholder O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab woningen bevorderen. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid. Een ruzie om een lichtstoel op een Grieks strand heeft het leven gekost aan een 82-jarige man, vermoedelijk na een hartstilstand. De 76-jarige man die met hem in gevecht was, is aangehouden. De overleden bejaarde wilde op het strand van Voulerkmeni, ten zuiden van Athene, een lichtstoel beschikbaar houden terwijl hij op anderen wachtte. De 76-jarige was het daar niet mee eens en ging met hem op de vuist. De 82-jarige man zakte in elkaar. Reanimatie door omstanders mocht niet baten.

Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Kees Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch-Utrecht een half uur vertraging in de dagelijkse file tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 8 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam, ook door de afsluiting van de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht. Tussen Breda-Noord en afrit Dordrecht Centrum, 19 kilometer file, meer dan een half uur vertraging. De A27 Breda-Gorkum, een half uur vertraging tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 8 kilometer file. Door een ongeluk op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. 10 minuten vertraging bij afrit Oud-Beijerland. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hooginkomens meer inkomstenbelasting. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Een ruzie om een lichtstoel op een Grieks strand heeft het leven gekost aan een 82-jarige man, vermoedelijk na een hartstilstand. De 76-jarige man die met hem in gevecht was, is aangehouden. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermals en Zaltbommel 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht een half uur vertraging en 8 kilometer file. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal bij knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file. 9 kilometer langzaam rijden op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville op 180 kilometer van Toronto. De toestand van de schutter is kritiek. De agent zou aan de beterende hand zijn. Het lijkt erop dat de schutter alleen handelde. Het gebeurde tijdens de belangrijkste feestdag in het Jodendom, Yom Kippur. Op dat moment waren er 20 mensen in de synagoge. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholder O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab woningen bevorderen. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid.

Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville op 180 kilometer van Toronto. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholder O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Op de Izu-eilanden moeten bewoners naar veiligere oorden toe. Het weeralarm geldt inmiddels ook voor bepaalde wijken van Tokio en Yokohama. Het is in Japan extra druk vanwege nationale feestdagen. Vliegtuigen worden tijdelijk aan de grond gehouden en de Asian Games zijn deels afgelast. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville, op 180 kilometer van Toronto. De toestand van de schutter is kritiek. De agent zou aan de beterende hand zijn. Het lijkt erop dat de schutter alleen heeft gehandeld. Het gebeurde tijdens de belangrijkste feestdag in het Jodendom, Yom Kippur. Op dat moment waren er 20 mensen in de synagoge aanwezig. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Gepensioneerden gingen er weinig op vooruit. Ruim 6 op de 10 huishoudens gingen er in koopkracht op vooruit, volgens het CBS. Het was geen goed jaar voor zelfstandigen. Naast de afschaffing van de heffingskortingen gingen ook de zelfstandige aftrek en winstvrijstelling voor het MKB omlaag. Op Sri Lanka is het grootste massagraf ooit ontdekt. Het gaat om de resten van 572 volwassenen en kinderen die vermoedelijk zijn verdwenen tijdens de burgeroorlog tussen 1983 en 2009. Het massagraf werd gevonden bij graafwerkzaamheden in het Germani-gebied aan de noordkant van Sri Lanka. Veel lichamen lagen dicht op elkaar. Tijdens de burgeroorlog vochten Tamils voor onafhankelijkheid. Daarbij vielen ruim 100.000 doden en raakten 23.000 mensen.

Het weer overwegend droog, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Het weer, overwegend droog, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. Staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode, die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Op de Izu-eilanden moeten bewoners naar veiligere oorden toe. Het weeralarm geldt inmiddels ook voor bepaalde wijken van Tokio en Yokohama. Het is in Japan extra druk vanwege nationale feestdagen. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Ruim 6 op de 10 huishoudens gingen er in koopkracht op vooruit volgens het CBS. Het was geen goed jaar voor zelfstandigen. Naast afschaffing van de heffingskortingen gingen ook de zelfstandige aftrek en de winstvrijstelling voor het MKB omlaag.

Het weer overwegend droog. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Het weer, overwegend droog, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Draai de verhoging van verkeersboetes terug, dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. En staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot.

Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

0: Hessel Mijnema. Streekomroep De Beverlanden.
1: Ja, en Hessel Mijnema is niet alleen, want
2: het zit naast hem. Ja, ik zit tegenover je.
1: Tegenover mij, ja, schuin links van, maar ja, precies.
2: Ja, en ik kan lekker van het zonnetje genieten als ik naar buiten kijk. Jij niet, hè? Je kijkt tegen de muur aan, hè?
1: Geloof ik. Nee, ik kan wel naar buiten kijken.
2: Oh, je kan ook een stukje zien.
1: Ja,
2: oké.
1: Okay.
2: Nou, in ieder geval, welkom bij Nieuwe Hesselschudding, iedereen.
1: Ja, precies, dat wou ik net zeggen. welkom voor deze nieuwe week, hè, met drie Hesselschuddingen. Ja. Dus de maandag, de woensdag en de vrijdag. We gaan met tijd reizen. Dat deden we direct al aan het begin van deze uitzending. We zaten in 1963 met de Crystals en hun Do Run Run. Amerikaanse meidengroep uit New York, hè?
2: Mm-hmm.
1: En zij werden destijds beschouwd als een van de belangrijkste meidengroepen in de eerste helft van de jaren 60.
2: Oké.
1: Okay. Ja, en dat was natuurlijk ook al een beetje zo. Toen kwam, was dat in omkomst, hè? Ja, je had natuurlijk van alles en nog wat. Zij hadden ook bijvoorbeeld, behalve dat Do Run Run, hadden zij When You Walk Me Home. En Phil Spector zat erachter als producer.
2: Oké.
1: Okay. Ja, dat kon je ook wel een beetje horen. Hè?
2: Maar dit was wel de bekendste, hè?
1: Ik denk het op dat moment zeker.
2: De doer onderaan.
1: Ja, nou ja, dat blijft ook een beetje hangen, hè, als je zo'n ding...
2: Inderdaad, best leuk plaatje. Ik ben niet zo van de jaren 60, maar ik vind het best een leuk plaatje.
1: Dat dacht ik toch.
2: Mm-hmm.
1: Right, dan gaan we een sprongetje maken in de tijd. We gaan naar het jaar 2017 en dan komen we terecht bij Symphony van Clean Bandit. Dan zitten we weer in Engeland. Maar daar zit ook een zangeres in en zij komt uit Zweden. En die zangeres die heet Sarah Larsson. Nou, dat is meer dan de moeite waard. Geniet maar met ons mee van Symphony uit 2017.

0: 17 maart 2017 kwam dit nummer uit en dat was op dezelfde dag dat het tweede album verscheen van deze band. En dat album dat heette So Good. En ik zei al, Sarah Larsson staat erin, ze heeft een mooie naam. Sarah Maria Larsson, zo heet zij. En zij komt zelf uit het jaar 1997. De man waar we nu naartoe gaan komt niet uit 1997, praten van Kenny Rogers. Maar in 1986 bracht hij 20 Years Ago uit. En ik moet eerlijk zeggen, als ik dit nummer hoor, hè, Het is een tijdloos nummer.
1: Ja, dat wel. Ik
0: meer dan de moeite waard.
1: Ben niet zo'n Kenny Rogers fan. Maar,
0: nou, ik heb zelden. Ik ook niet.
1: Nee, maar deze mag erbij zijn.
0: Ja, en die tekst. Prachtig. 20 Years Ago, Kenny Rogers, 1987.

0: About Me van Gabriella Kill Me uit het jaar 2008. En als je die clip bekijkt, dan begrijp je wel een beetje waarom ze dat allemaal zingt.
1: Ja, en Kill Me, dat schrijf je niet op de manier van maak mij dood, hè?
0: Nee.
1: Het is met een C met en een L.
0: Ja, C-I-L-M-I.
1: Ja.
0: Precies, Gabriella Kill Me. Zij komt trouwens uit Melbourne en dan praten we over Australië. Zij is trouwens ook songwriter zelf. Ze schrijft dus eigenlijk alles zelf. En zij is van Italiaans-Albanese afkomst.
1: Dat dacht ik al aan die achternaam te horen. Tenminste, dat Italiaans.
0: Ja, precies. Nou, dat zit er dus al in.
1: Mm-hmm.
0: Ja, zeker.
1: Ja, oké.
0: We gaan naar The Fortunes en dan duiken we terug in de tijd en we komen terecht weer in Engeland. We gaan naar de jaren 60, zeg maar ook een schuine streep, jaren 70 hoor. Want ja, zoals You've Got Your Troubles, I've Got Mine, dat is natuurlijk van The Fortunes wel heel erg bekend. Maar deze ook hoor. We gaan in 1964 met The Fortunes en hun Caroline.

0: kennen zonder jullie weten het, hè? Caroline, de begintune van het radiostation Caroline natuurlijk.
1: Inderdaad.
0: Ja, de Fortunes uit 1964, toen stonden zij al 2 jaar had.
1: Oh, oké.
0: Dat wil zeggen, ze zijn opgericht in het jaar 1962 en dat is een bekend jaar voor
1: dat
0: jou.
1: Dat is een bekend jaar voor mij, dat staat op mijn paspoort.
0: Dat dacht ik toch. Maar toen waren zij nog niet de Fortunes zelf, toen waren zij een soort van close harmony groep onder de naam de Cliftones.
1: Oh, oké.
0: Ja, er zat toen een zekere Rod Allen in, dus een beetje zeg maar ook een begeleidingsband eigenlijk toen in het begin.
1: Mm-hmm.
0: The Fortunes, alright. We gaan van 1964 een flinke sprong maken. We gaan naar het jaar 2017 en dat doen we met Kygo en Selena Gomez. Kygo blijft maar in het beeld ook links en rechts in het nieuws, bedoel ik dan eigenlijk te zeggen. Hij komt uit Noorwegen, u weet het allemaal wel, Amerikaanse zangeres Selena Gomez. Die dacht bij zichzelf van, weet je wat, we gaan een combinatie maken. Kygo en Selena Gomez, 2017 en It Ain't Me.

0: Zo heet die, It Ain't Me, 2017, Kygo en Selena Gomez. En die Kygo heet eigenlijk Kirre Kervel Dahl, met een dubbel L aan het eind.
1: Ja, dat en hij woont wel in Noorwegen, maar is in Singapore geboren.
0: Ja, dat is zo. Hij komt uit, en dat is een aparte combinatie eigenlijk, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja, hij is, trouwens, wordt beschouwd als een van de sleutelfiguren, zeg maar, in de tropical house muziek.
1: Ja, ik vind het altijd wel, wel lekker.
0: Elk nummer wat hij doet is bijzonder.
1: Ja.
0: Ben ik helemaal met jou eens. Oké, we gaan weer een sprongetje maken in de tijd. En dan komen we terecht bij Starship en Sarah. Dan zitten we weer in Amerika en in het jaar 1986. En dit was toen de tweede single van hun debuutalbum. En dat debuutalbum dat heette Knee Deep in de Hoepel. Jawel, zo heet het echt. Hier is Starship met een hele fraaie Sarah. We gaan terug naar 1986.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Draai de verhoging van verkeersboetes terug, dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. De zaak leidt tot felle protesten, demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. En staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Het weer: overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

0: Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: En dat was Nick Kershaw met zijn I Won't Let the Sun Go Down on Me. En dan zaten we even in 1990 met deze Nick Kershaw. Die trouwens op jonge leeftijd al begon, heel jonge leeftijd, met zijn in verschillende bandjes heeft hij gespeeld in zijn jonge jeugd. Hij had ontzettend veel plezier in muziek, maar hij wilde meer. En toen kreeg hij het idee om zijn platenmaatschappij aan te schrijven. En heeft hij gedaan. Hij kreeg ook een contract. En in 1984 kreeg hij ook daarmee zijn eerste hit, Wouldn't It Be Good.
3: Ja, dat is ook een mooie.
2: Dat is zeker een mooie. Ja. Dan komen we terecht bij Teaspoon. Ik geloof niet dat daar helemaal...
3: Nee, ik vind het niet helemaal geweldig. Nee,
2: maar ik vind de nummers in ieder geval wel leuk, hoor.
3: Nee, ik vind het ook niet. Maar het maakt niet uit wat ik vind. Vind het altijd misschien wel leuk.
2: Ja, maar nou goed.
3: Jij in ieder geval, want anders had je me er niet ingezet.
2: Dat klopt. En meestal zijn we het wel eens. Maar in
3: ja,
2: geval...
3: meestal wel, maar af en toe. Okay, even. Nou ja.
2: Luister een oordeel zelf. We gaan een beetje in de auto. Nou, niet echt hoor. Maar Mercedes-Benz, zo heet het. Teaspoon is gewoon een Nederlandse formatie, hè. Dit zijn zij met hun Mercedes-Benz. En dan gaan we naar 1995.

0: Ja, dat is ook wat. Om dat te vragen dan ook nog eens een keer.
1: Ja, ze vraagt niet gewoon om een klein stadsautootje. Nee, meteen een dikke Duitse mark.
0: Precies. Een Mercedes-Benz. Right. Van de Mercedes-Benz en Teaspoon gaan wij een sprongetje maken in de tijd. En dan komen we terecht bij Alan Walker en Eva Max. En Eva Max, dat vind jij wel leuk, geloof ik.
1: Dat vind ik wel leuk. En Alan Walker ook wel. Ja. Precies. Nou, zeker die combinatie ook.
0: Ja, dat hè. Mm-hmm. Nou, dan zit je toch weer in Noorwegen bij deze ja, Noorse DJ. Want dat is die eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Oké, okay, dan gaan we naar Alan Walker en Eva Max met hun Alone. En dan wel het tweede deel daarvan.

0: The Thrills en Baby It's You. We zaten al even in het geboortejaar van Art en we zitten nu in het geboortejaar van mijzelf.
1: Ja.
0: Ja, 1961 The Thrills. Ik had het toen eens moeten weten eigenlijk, bij wijze van spreken, dat

0: destijds een beetje in die rhythm and blues wereld zeg maar opgegroeid. Hè? In de rhythm and blues scene noemen ze dat toen. En hij begeleidde ook grootheden als Muddy Waters bijvoorbeeld en John Lee Hooker. Die begeleidde hij dus, hè?
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja. En hij zegt zelf dat hij Jimi Hendrix heeft leren improviseren.
1: Oh, nou dan heb je toch wel met een aantal grote namen gewerkt, hè?
0: Zeker weten. Ja. En, maar dat heb ik wel eens vaker van hem gehoord dat hij dat beweerd heeft. Nou goed, ik denk dat als hij het gezegd heeft, zal het ook wel zo zijn. While you see a chance, take it. Dat vind ik wel een van zijn mooiste hoor. 1980.

0: Even terug naar de jaren 80. Dit is Steve Winwood, die trouwens ook in de Spencer Davis groep gezeten heeft.
1: Van Keep On Running.
0: Nou, ik wou net zeggen, ja precies. Ja. Give Me Some Loving.
1: Ook, die ja, was ook een leuke.
0: I'm a Man.
1: Die ken ik niet, geloof ik.
0: Wel, wel eens. Ja? Jongen, I'm a man, oh yes I am.
1: Oh, die, ja. Ja. Nou weet ik het weer.
0: Ja, ja, ja. We gaan weer op naar de jaren 90, naar 1992. En dat doen we dan met John Lennon. Met zijn Instant Karma. Dat heeft hij destijds samen met Yoko Ono allemaal in elkaar gezet. Dat was allemaal in 1970 al hoor. Later kwam dat dus pas uit. En ja, dat Instant Karma is een bijzonder verhaal. U gaat het allemaal horen. Hier is John Lennon.

0: Destijds nog met de plastic Ono Band John Lennon 1972 met dit Instant Karma. We kijken op de klok, Ad.
1: Bijna 2 uur.
0: Oei, dan hebben we nog tijd wel eventjes voor een hele mooie, vind ik dan hoor.
1: Mm-hmm.
0: We gaan nog eventjes naar Dido en naar het jaar 1999 met haar Thank You, Dido. Zij komt uit Engeland en dit was toen de derde single van haar debuutalbum. En dat debuutalbum heette No Angel. Nou, voor mij is het wel een klein beetje in Engeland, joh. Ik vind het leuk. Dido, wij zeggen dank voor het luisteren naar deze eerste hersenschudding van deze week. Woensdag en vrijdag zijn we er weer. Dat is er natuurlijk ook nog weer vandaag.
1: Ja, vanmiddag 5 uur.
0: Gaat hij met u naar huis. Dat is meer dan de moeite waard om aan te zetten. En zeker om deze omroep de hele dag aan te houden, want wij hebben de hele dag hele fraaie muziek. En kijk op de website voor alle mogelijke informatie en nieuwe nieuwtjes. Dat is ook de moeite waard. Dank voor nu en graag tot de volgende.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. Binnen een half jaar moet het bedrijf alsnog aan de regels voldoen. Het is de zoveelste boete voor Google in de EU. In juli werd bijna 900 miljoen euro opgelegd. Diezelfde maand werd een boete uit 2018 van 1,4 miljard euro definitief. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in de omgeving van Johannesburg, meestal geheel of gedeeltelijk ontkleed. Afgelopen week waren er meerdere herdenkingen en protesten. Slechts 1 op de 10 moorden in Zuid-Afrika wordt opgelost. Draai de verhoging van verkeersboetes terug, dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie.

Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Nintimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Draai de verhoging van verkeersboetes terug, dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen, onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude, stelden onafhankelijke waarnemers vast. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden, zonder dit aan gebruikers te melden. Binnen een half jaar moet het bedrijf alsnog aan de regels voldoen. Het is de zoveelste boete voor Google in de EU. In juli werd bijna 900 miljoen euro opgelegd. Diezelfde maand werd een boete uit 2018 van 1,4 miljard euro definitief. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in de omgeving van Johannesburg, meestal geheel of gedeeltelijk ontkleed. Afgelopen week waren er meerdere herdenkingen en protesten. Slechts 1 op de 10 moorden in Zuid-Afrika wordt opgelost.

Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden rijdt het op dit moment langzaam op de A29 richting Rotterdam. Dat is ter hoogte van de Haringvlietbrug. Je loopt tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein een kleine 10 minuten vertraging op. Ook op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch rijdt het langzaam. Tussen Made en Waspik 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Nthimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Afrit Dordrecht Centrum tref je 8 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen, onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude, stelden onafhankelijke waarnemers vast.

Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 2 files op de A58. In de richting van Tilburg is dat vanuit Eindhoven tussen West en Oorschot. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En ook op de A58, alleen dan richting Breda vanuit Tilburg. Daar loopt het verkeer vertraging op bij Bavel door een kapotte vrachtauto. Ook hier is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits komt op gang. De meeste files betreffen dagelijkse files. De vertragingstijd is ook in de meeste gevallen niet meer dan 5 minuten. Je bent echter wel langer onderweg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 6 kilometer met 5 minuten vertraging. Ook op de A16 is het al druk richting Rotterdam. Vanuit Breda betekent dat 10 minuten vertraging tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. Dan de A50, Eindhoven richting Os. 5 tot 10 minuten vertraging tussen Eerde en Veghel-Noord. De meeste vertraging op dit moment op de A58, Breda richting Tilburg. Daar loop je een klein half uur vertraging op tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Tot slot nog de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg 35.000 euro aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde De Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard, de dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht.

Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 125 kilometer file in het zuiden van het land. Dat merk je vooral op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Maar ook op de A27 Utrecht-Breda is het druk. Tussen Noorderloos en Werkendam kun je er 10 minuten bij optellen. De A50 dan, Eindhoven richting Os. Je hebt ook 10 minuten vertraging tussen Sint-Oederode en Uden-Zuid. Dan over naar de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder ben je 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Roep de Beverlander, leuk dat je erbij bent. En ik blijf bij je tot 7 uur vanavond om je mee onderweg naar huis te nemen. We begonnen vandaag met een plaat uit 1983, Vandenberg en Different Worlds. Het is vandaag 21 september. Wat gebeurt er allemaal op deze dag in de geschiedenis? In 1964 wordt Malta onafhankelijk van Engeland. En in 1967 introduceert Philips de kleurentelevisie in Nederland. 2013, een gewapende aanval op het winkelcentrum in Nairobi vindt plaats in Kenia. En dat kost 67 mensen het leven en honderden mensen die raken gewond. Dan de verjaardag van vandaag. Jason Derulo viert vandaag zijn 40ste verjaardag. En Faith Hill, de zangeres, wordt 59. Arie Luijendijk viert vandaag ook zijn verjaardag. De coureur, geboren in Sommelsdijk, woont al heel erg lang in Amerika. En wist 2 keer de Indy 500 te winnen. 73 jaar wordt hij dus vandaag. Don Felder, de gitarist van de Eagles en onder andere te horen op Hotel California, viert zijn 79ste verjaardag. En Jerry Bruckheimer wordt vandaag 83. Hij is film- en televisieproducent achter grote producties zoals Top Gun, Pirates of the Caribbean en CSI. Mocht jij jarig zijn op deze dag, dan namens het hele team van Streekomroep de Beverlanden

gaan eens even kijken naar het weer op de Beverlanden voor morgen. Morgen wordt het rustig en overwegend droog weer. De dag die kan lokaal wat grijs of nevelig beginnen, maar later komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt zo'n 19 tot 20 graden bij een zwakke noordwestelijke wind, windkracht 2. In de avond koelt het af naar 13 graden en is er weer kans op nevel.

de nummer 1 van Nederland, Shakira, Burner Boy en Die Die. Een vergeten handrem die zorgde afgelopen vrijdag bij de Praxis in Goes voor een flinke verrassing. Een hybride auto die rolde het havenkanaal in en werd door de bergers weer op het droge gezet. Tot zover niks bijzonders. Maar toen de politie de wagen controleerde, bleek de kofferbak vol te liggen met 53 sloffen sigaretten. Goed voor zo'n 10.600 sigaretten. De partij is overgedragen aan de douane en die onderzoekt nu waar de sigaretten vandaan komen. 10.600 sigaretten, daar kan je volgens mij toch wel een paar jaar mee vooruit. Zelfs als je een stevige kettingroker bent. Iemand anders die even over een verslavingje zingt. Nou, verslavingje. Dit is Vrouwtje en geen rem.

Vrouwtje en geen rem. Ik hoop dat het allemaal een beetje denkbeeldig is wat ze zingt. Want anders hebben we onze eigen Nederlandse Amy Winehouse. Bijna 5:30 geworden. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd heb ik deze nog van een jaartje of wat geleden. Estelle.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: This is a journey into sound.

De hitlijsten van dit moment, de laatste single van Prospa, doet hem samen met Clooney, Free Your Mind. Er zijn zorgen over de kinderen die op 26 augustus voetbalden op een veld in Kruiningen. Dat die dag was bespoten met het gewasbeschermingsmiddel Dicofar. Volgens raadslid Marjolein Sinke-Olle van ProRijmerswaal moet het veld daarna 2 dagen worden afgesloten, maar dat gebeurde dus niet. Zij wijst op mogelijke gezondheidsrisico's bij contact met het middel en op de schadelijke gevolgen voor waterorganismen. Het raadslid heeft hierover nu vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

Yes, somebody. En dat was muziek uit Scandinavië. Je hoorde Julie Bergen en Siep. En daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent even plaatsmaken voor het nieuws van 6. En daarna ben ik bij terug met deel 2 van het programma. Tot die tijd Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Wat mij betreft, graag tot zo.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Het vuur veroorzaakte veel rook. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de VS en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking van biodiesel. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg €35.000 aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde De Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat.

Het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. De meeste files staan nu nog in Noord-Brabant. Op de A27 richting Breda is dat vanuit Utrecht tussen Noordloos en Werkendam. Loopt daar een kwartier vertraging op. Ook op de A50 Eindhoven-Os is het druk. Tussen Zon en Breugel en Veghel Noord 10 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. Over naar de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, want daar gebeurde een ongeluk. Tussen knooppunt Empel en Nieuwkuik is de weg weer vrijgemaakt, maar houdt rekening met 30 minuten oponthoud. Tot slot nog een wegafsluiting, de N59 Burgerhaamstede richting knooppunt Hellegatsplein. De weg is dicht tussen Zierikzee en de aansluiting met de N256 na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Thuis met Ad Vermeer. Ad
1: Vermeer. Even na 60 geworden en welkom bij deel 2 van Ruis de Beverlandse Avondshow. Hier omstreek omroep de Beverlanden. En zoals je van ons gewend bent, even na 6 beginnen wij altijd met de Airplay track Selwyn en Weight of It All. De Nederlandse singer-songwriter Selwyn die maakt vooral persoonlijke en intieme popmuziek. Begin 2024 kreeg hij veel aandacht toen een fragment van zijn nummer Suddenly Forever viraal ging op TikTok. Het nummer groeide uit tot een veelgebruikte song bij bruiloften. White of It All die schreef Selwyn aanvankelijk voor een goede vriend die door een moeilijke periode ging. Kort daarna overleed onverwacht zijn vader. Toen hij de tekst opnieuw las, toen merkte hij dat de woorden ook aansloten bij zijn eigen verdriet en rouw. Daarmee kreeg het nummer een heel andere persoonlijke betekenis. Wil je het hele verhaal over deze plaat nog een keer teruglezen, dan kan dat op de Facebookpagina van Strekomroep de Beverlanden, want Mila heeft daar een mooi verhaal neergezet. De Airplay track van deze week dus, Selwyn en White of It All.

En wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weer voor morgen. Morgen wordt het overwegend droog. De dag die kan lokaal wat grijs of nevelig beginnen, maar later komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt morgen zo'n 19 à 20 graden bij een zwakke noordwestelijke wind, windkracht 2. In de avond koelt het af naar een graad of 13 en is er weer kans op nevel.

Eyes. De provincie Zeeland heeft ingestemd met de nieuwe wegenheffing van waterschap Scheldestromen, maar de kritiek die blijft. Bezwaren die vinden het onredelijk dat huiseigenaren straks meer betalen, terwijl boeren juist minder gaan betalen. Zij wijzen erop dat vooral landbouwverkeer de wegen in het buitengebied zwaar belast. Ook wordt de vraag gesteld waarom inwoners moeten betalen voor de wegen die soms kilometers van hun woning liggen. Provinciale staten die moeten in november nog definitief besluiten over de heffing. Ik kan me voorstellen dat het een beetje krom is om voor wegen te gaan betalen die heel ver van je woning liggen. En misschien heb jij niet eens een auto. Dan wordt het natuurlijk helemaal een beetje een zuur verhaal. Wij gaan even terug naar de disco en de jaren 80.

Earth, Wind and Fire met Morris White, Can't Let Go. Een van de disco hits die eigenlijk altijd wel blijven hangen. Bijna 6:30 geworden, dat betekent tijd om plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd de nieuwe single van Martin Garrix. Hij doet hem samen met U2. Die zijn ze met Fireflies.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt lang en breed achter ons. 20 kilometer file is er nog over. Onder andere op de A27 Utrecht-Breda. Daar sta je tussen Noorderloos en Werkendam 30 minuten in de file. Ook op de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom is het nog druk. Tussen afrit Oud-Beierland en knooppunt Hellegatsplein. 6 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. En tot slot nog een wegafsluiting in Zeeland, de N59, Burgerhaamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Die is dicht tussen Zierikzee en de aansluiting met de N256 na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Beautiful People, daarvoor die aparte plaat van New Music, This World of Water. Voormalig burgemeester Henny van Kooten is benoemd tot wethouder van Noord-Beveland. Hij kreeg 10 van de 13 stemmen. 3 raadsleden die stemden tegen vanwege twijfels over zijn part-time inzet. Van Kooten die gaat voor 70% werken op Noord-Beveland. De gemeenteraad die vindt zijn benoeming daarmee niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar het college is nu weer compleet. Van Kooten was burgemeester in Maasdriel en van 2008 tot 2014 op Noord-Beveland. Verder met de muziek hier op Streek Omroep de Beverlanden in haar huis. We gaan even wat muziek draaien van Murray Head, zijn enige hit One Night in Bangkok.

0: En dat was die Murder Head. Zo, en die klap hoorde er nog even bij. One Night in Bangkok. Om en erbij 7:15. En dat betekent op de maandag de plaat en zijn verhaal in Naar Huis. Hier is Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is vroeg in de ochtend en ik word langzaam wakker. Ik krijg mijn slaperige ogen nauwelijks open. Een oude jas heb ik als kussen gebruikt en de kale grond dient als bed. Langzaam kruip ik omhoog. Ik heb geen idee waar ik ben en ik weet ook niet waar ik vandaan kom. Ik ben een bandiet op de vlucht, een dief in de nacht, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze zeggen wel eens dat elk kind in zonde wordt geboren. Nou, als dat waar is, ben ik rijkelijk bedeeld. Toch kan niemand mij iets verwijten. Ik heb niks gestolen en ik heb niks verkeerd gedaan. En toch zijn ze naar mij op zoek. Denk maar niet dat ze me zo gemakkelijk kunnen krijgen, hoor. Ik ben net een wild paard dat opgesloten zit in zijn stal. Eenmaal los ben ik niet meer te houden. Dus zie maar of jullie me te pakken krijgen. Ik blijf ondertussen gewoon vluchten. Soms vragen ze me wel eens of ik ooit wat wijzer zal worden. Ze hopen dat ik rustiger word naarmate de jaren gaan tellen. Ook vragen ze zich af of ik ooit de ware liefde zal vinden. Ja, wat zou ik zeggen? Laat ik eerst maar eens oud zien te worden. En wat die liefde betreft, ik heb er net een paar te veel neergeschoten zien worden om te geloven in de ware liefde. Maar als ik 's avonds in mijn bed lig, dan wil ik nog wel eens een schietgebedje doen. Niet dat ik op zoek ben naar vergeving voor mijn zonde, hoor, maar ik vraag dan soms wel om een simpele gunst. Mocht het moment komen dat ik onder de grond kom te liggen, dan wil ik wel eervol sterven. Ik wil als een echte vent aan mijn eind komen. Bijvoorbeeld door een kogel die ik met opgeheven

de plaat en zijn verhaal voor deze aflevering van Naar Huis. Muziek van Bon Jovi en van Bon Jovi uit 1990, Blaze of Glory. Feel it come.

zou ik zo zeggen. Tot aan zeven heb ik er nog eentje voor je klaargelegen. En dat is muziek van Talk Talk uit Engeland uit de jaren 80 en 1984 uit mijn blote hoofd. Hier zijn ze met Happiness is Easy. Tot morgen.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. Eén stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Ook speelt het dalende vertrouwen in de overheid een rol. Wethouder Scholte wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen, zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking ervan.

En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, goedenavond beste luisteraars. Welkom bij Rockblock Radio. Het is weer maandagavond, het weekend is voorbij. Dus ja, wat ga je dan doen? Dan ga je gewoon lekker bij de radio zitten met een bakje koffie erbij. Of wat anders, het ligt er maar net aan wat je wil.
1: Ja.
0: Inderdaad, ja, zoals je hoort, we hebben iemand anders bij ons deze keer in de studio. Want Peter, die moest zo nodig op vakantie.
1: Ja. Familieperikelen geloof ik.
0: Ja, zoiets. Dus die had zoiets van, ja, ik ben er even een keer niet bij. Dus ja, hebben we gevraagd of onze dierbeminde collega eventjes Henk kan assisteren.
1: En die komt. Dus,
0: en die komt, dus dat is altijd fijn natuurlijk en altijd gezellig. En dan krijgt hij weer eens een beetje opvoeding.
1: Ja.
0: En de muziek, nee. Ja, en jij bent laatst nog naar Baruch Open Air geweest, nog?
1: Ja, vorige week was het natuurlijk. Dus ja. Ik heb je niet gezien, ik weet niet of
0: Nee, ik was ziek.
1: Oh, dat is zonde.
0: Dus ik was eigenlijk wel blij dat ik geen kaartje had gekocht. Dat, ja, dat is toch jammer dan.
1: Ja, nou zijn ze op zich niet zo heel duur voor een festival.
0: Maar toch, dat is dan wel altijd een beetje zuur. Weet je. Ja. Ik heb al één keer eens gehad dat ik een kaartje kocht een dag van tevoren en de dag daarna was ik ziek. En toen was ik ziek. Ja, shit, dat was maar een tientje, maar toch, ja, je hebt toch je palen.
1: Ja, dus ondertussen zijn ze wel iets duurder, maar ik vind het wel echt nog meevallen. Ja. Nee, het was leuk. Ik vind het wel humor dat het eigenlijk, hou je van harde metal, kun je er terecht. Ja. En ja, de meest obscure danssoorten, die hebben ze ook. Ja. En van allebei, kan het gaat op zich op. Ja, want ik heb nog in een tent gestaan met echt keiharde dubstep en drum en bass. En dan vervolgens werd daar weer een metal plaat doorheen gemixt. En dus... Nee, het is echt apart, maar ik vind het wel leuk.
0: Ja, broekers open is apart.
1: Het publiek is daardoor ook zo breed wat je hier rond ziet lopen. Daar kun je de hele dag naar kijken.
0: Ja. Dit keer was het ook een beetje beter weer. Dus
1: het was fantastisch.
0: De jaar ervoor was het echt buiten in één keer.
1: Dit kon bijna niet beter.
0: Nee, dat is het weer wat je wil. Ja, nou kijk, nou ja, ik zeg wel, ik kon helaas niet. Ik was een beetje ziek, dus jammer. Juist, we zullen eens beginnen met programma mensen, want daar zijn we natuurlijk eigenlijk voor gaan zitten.
1: Ja.
0: Even kijken, we hebben wat nieuwe voor je klaar. Staan. Ja, normaal doet Peter heel veel informatie bij nieuwe dingen. Ja, en ik ben er altijd wat minder in. Maar hij zegt, joh, je moet de nieuwe van Trivium draaien. Ik zeg, nou vooruit. Dan, de band van Trivium is natuurlijk uit Orlando, Verenigde Staten. Ik heb ze een paar keer gezien op Graspop en ook nog eens in het voorprogramma van Iron Maiden. En ik moet zeggen, het is nooit helemaal mijn band geweest. Maar andere mensen vinden het wel leuk. Daarom. Dit is de nieuwe. Mooi. Dead Inside of Me.

0: Ja, dat is nog meer van Trivium.
1: Yes.
0: Ik ga gewoon door met de volgende nieuwe plaat. Dat is wel het allermakkelijkste. Deze band kom ik tegen op YouTube. Waar ik zoveel van mijn bandjes vind. En ja, het grappige is, deze band komt uit India. Wat is er grappig aan? Eigenlijk helemaal niks natuurlijk. Maar vooruit.
1: Ze
0: komen uit de plaat, heet Bangalore. En natuurlijk Bangalores, dat zijn natuurlijk van die dingen die ze schuiven onder prikkeldraad om het op te blazen.
1: Ja, en een hele grote stad.
0: Ja, ook dat. Ja, wat maken zij? Ze maken technical death metal. En het gaat over alien invasions en war and politics. Blablabla. Bla, bla, bla, bla. Ze hebben een nieuwe plaat uit, die heet Borealis. En daarop staat Absurd Patterns van Nihilus.

0: Jawel, Nihilist met Absurd Patterns. Leuk altijd dat in de late 40 seconden zo'n beetje het hele refrein gewoon af en toe een keer herhaald wordt. Trouwens, dit wordt gezongen door een dame, genaamd Pearl. Okay. Mocht je het nog niet hebben...
1: Nee, you could have fooled me, zeggen.
0: Dit is een jonge dame op de grunts.
1: Ja, oké.
0: Okay. Jawel, plaatje voor jou, Henk.
1: Ja, ja, ik mocht er ook een paar aandragen.
0: Ja, natuurlijk, dat hoort er dan bij, hè.
1: Ja, ja, wordt gewaardeerd. Dust Joint, ik weet niet of je het kent.
0: Nee, ik ken het niet, maar ik heb het even
1: gauw opgezet. Eigenlijk ook niet, maar ik kwam het tegen. Ze komen uit Williamsburg, Virginia.
0: Aha.
1: En ze schrijven zichzelf als een heavy stoner rock band built around massive riffs, cosmic atmosphere en hard driving groove.
0: Ah, is dat niet zo'n beetje de beschrijving van elke
1: stoner? Dat dacht ik ook.
0: Behalve dat ze dan natuurlijk niet allemaal uit Williamsburg, Virginia komen.
1: Nee. Maar ja, ik had ook zoiets van, ja, copy-paste. Zelf noemen ze Kies Dozer Lowrider als, ja...
0: Ja, als, snap het wel. Dat is
1: ook dat is dan weer niet verrassend.
0: Nee, kei, zeker.
1: Als inspiratiebron. Maar ja, ik vond het gewoon lekker klinken. Ik dacht, pas prima hier. Voor mij is die plaat van een maand of 2 geleden of zo. Dus okay. Ook nog redelijk nieuw.
0: Nou, kijk. Dat is helemaal
1: dus ik ben
0: goed.
1: Benieuwd wat je ervan vindt.
0: Oké, Breach Unclear Dust Giant.

0: Ja, Breach Unclear van Dust Giant. Ja, ik zeg net tegen die zanger, doet mij aan iemand denken. En dat is de zanger van Orchid. Dan ben ik even kwijt hoe die heet. Maar
1: ja, kun je ook helaas niet aan helpen.
0: Nee. Ja, eens even kijken. Ik heb natuurlijk altijd een aantal mensen die voor mij een lijst samenstellen. En ja, de Frans Woer dus. En deze keer heeft hij in zijn lijstje gezet. Joh, deze moet je hebben, Hulder. Jawel, en ik had er nou wel eens gehoord, maar de band kende ik eigenlijk zelf niet zo goed, maar nu ben ik er ietsje meer in verdiept geraakt. Het is een Amerikaanse black metal band, maar oorspronkelijk opgericht in Washington. Maar het is rondom een Belgisch geboren multi-instrumentaliste en zangeres Mars Riester, oftewel de artiestnaam Hulder.
1: Hulder.
0: Jawel, het is wel black metal, dat is het sowieso wel natuurlijk. Ze hebben een nieuwe plaat uit, die heet Verbolgen. Dat is leuk natuurlijk als je het in Amerika gaat hebben.
2: Ja, nou, Hulder Verbolgen. In principe ook natuurlijk.
0: Verbogen, wet verbogen. En daarop staat het nummer And We Shall Sing.

0: Ja, en We Shall Sing van Hulder.
1: Hulder.
0: Hulder. Ja, ik dacht even dat het ook misschien wel een Vlaamse woord zou kunnen zijn. Maar ja, als,
1: ik sluit niet uit dat die woordgrap er toch min of meer in zit, zonder dat die Amerikanen doorhebben.
0: Niet van Hulder, maar van Hulder. Jawel, alhoewel dat zeggen ze dan weer denk ik niet in zeer Vlaanderen, denk ik. Ik denk dat het ook wel een soort judder en zudder is.
1: Geen idee.
0: Maar hou even het midden. Even kijken, en dan hebben we natuurlijk het volgende itempje nog.
1: Ja.
0: Deze keer in de cover-up your ass heb ik de band No Fair Fights. Een Amerikaanse progressieve post-hardcore en active rockband from Denver, Colorado. Ik lees dat even voor natuurlijk, dat snapt u wel.
1: Ja.
0: Dat weet ik allemaal niet uit mijn hoofd. Wat hebben zij gecoverd? Nou, Kiss from a Rose van Seal. Ik heb dat nog eens op een cd-single gehad, want ik vond het wel een mooi nummer.
1: Ja?
0: Dat zat natuurlijk ook bij die film.
1: Vind ik nou niet echt iets voor jou?
0: Nou ja, ik vond het, de muziek was een beetje zo'n middeleeuws dingetje. Er zat en vocal harmonies en nog een paar dingen. En dat vond ik wel mooi. En ik had zoiets ik koop die single.
1: Was je guilty pleasure?
0: Dat was een guilty pleasure, ja. Ik vond het gewoon echt een heel mooi nummer. En ja, natuurlijk, het zat bij die film van Batman volgens mij, toch?
1: Ja, volgens mij een van die Batman films.
0: Ik had zoiets van... En toen had je nog die kleine cd-singeltjes.
1: Ja, die ken ik ook wel. Ja, zo oud ben ik ook al.
0: Ik heb er nog een van Guns N' Roses, volgens mij, van... even kijken, Patience.
1: Oké, okay, nee, singles heb ik al op een gegeven moment allemaal weg.
0: Ja, een interview zit zelfs nog in zo'n hoesje, zo'n vierkant hoesje van mij, dan aan zo'n rekking.
1: Ja,
0: dat is wel wat verkleurd. Misschien wel een beetje broos. Misschien is die wel geld waard.
1: Ja, nou ja, wie weet.
0: Dat is natuurlijk wel vanuit de tijd. En
1: doe je hem weg.
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Want
1: ligt er hoeveel.
0: Dat moet wel voor minimaal 1000 euro.
1: Misschien
0: geven ze dat mensen wel echte fans.
1: Oh, dat zou best kunnen hoor.
0: Ik ga het eens een keer proberen. Wie weet.
1: Ja.
0: Heb ik geluk. Of niet natuurlijk. In ieder geval. Kiss from a Rose. No Fair Fights van Seal in the Cover Up Your Ass.

0: Ja, en zo sterft dit liedje uit.
1: Ja, juist. Langzaam maar zeker.
0: Langzaam maar zeker. Ja, ik vond het op zich geen verkeerde versie.
1: Nee, zeker niet.
0: Ze hielden qua zang wel dingen, maar de muziek werd een beetje af en toe een beetje heavy gemaakt. En wel.
1: Ja. Wow. Ook de aard van het programma, toch?
0: Jawel, absoluut. En, nou ja. Prima, kan de goedkeuring weer staan in ieder geval voor mij. Eens even kijken. Ja, dan hebben we natuurlijk, ik heb het al over lijstjes natuurlijk. Elke week hebben we natuurlijk de lijst van Marijs. En wat hebben we deze keer? We hebben deze keer op de lijst staan. De band genaamd Slant.
1: Slant.
0: Slant. Ja, Slant is volgens mij Spleet. De Engels van Spleet, dacht ik. Ja, dat is
1: ja, of is dat in Gemond toch of zo, zoiets? Zit toch ergens in zo'n Spleet in je Gemond of misschien een raaskalk?
0: Nee, het is Spleet. En natuurlijk slaat het op Spleet ogen van natuurlijk Aziatische mensen. En ja, daar zal natuurlijk wel wat controverse over bestaan. Maar deze band komt namelijk uit Zuid-Korea. Ja, dan mag het weer wel.
1: Ja, het is, dan mag het opeens.
0: Ja, het zou net zo wezen als een zwarte jongensband zich met het N-woord zouden zeggen.
1: En ja, dat de enige die het mogen zijn ze zelf.
0: Ja, dat mag nog wel. Nou ja, in ieder geval, volgens mij is het hier dan nog net niet helemaal een probleem. Maar zij komen dus uit Seoul. South Korea, dus we zijn dicht bij de grens van
1: Noord. Ja, dat scheelt niet veel mee.
0: Prominente hardcore punk, gevormd in 2018. En ja, ze waren al gauw een grote naam in de internationale do-it-yourself punk scene. Dus ja, nou, dan gaan we eens kijken wat we draaien. Ze hebben een dame op zang, die heet Ye. Dan hebben we een gitarist, die heet Yuying. Dan hebben we een gitaar, die heet Gunny. Deze vind ik trouwens wel leuk. Ze hebben de bassist, die heet Candy Lee.
1: Candy
0: wat natuurlijk een beetje lijkt op Geddy Lee.
1: Ja.
0: En de drums, Garrett.
1: Garrett.
0: Oké, wat gaan we draaien van Slant? Enemy, van de plaat Slant uit 2021.

0: Ja.
1: Ja,
0: maar prima. Hakt en beukt er lekker dwars doorheen.
1: Ja, en ik denk dat, ze het, dat de enemy het nog kan horen ook als ze zo tekeer gaan.
0: Dat het denk
1: is,
0: ik
1: wat
0: wel.
1: Wat is het? 25 kilometer of zo?
0: Ja, het ligt niet zo ver van de grens op, hè, de, nee. Van Noord-Korea. Het ligt echt...
1: Wat dat betreft liggen ze heel gevaarlijk.
0: Ja, ja, ja, maar Pyongyang ligt ook niet zo ver van hun grens af.
1: Nee, dat klopt.
0: Het ligt allemaal vrij dicht bij elkaar. Maar ja, dat heb je als je gewoon een streep trekt dwars door dat land heen.
1: Ja. Ja.
0: Er is niet helemaal niet over nagedacht. Er werd gewoon een streep getrokken, klaar.
1: Ja, daar. Ja, de 21st parallel of zo, 38, ja.
0: Parallel of zo, blablabla.
1: Ja, dat wordt hem. Nou ja, we zijn geen geschiedenis.
0: Ja, dat bedoel ik. Hey, oké, we gaan verder met de band Eternal. Ja, toen ik dat intikte, kreeg ik eerst een vrouwenband. Ja,
1: ik was
0: denk,
1: die,
0: hey, die moet ik dus niet hebben. Dat is wel een beetje lastig als met bandnamen tikt. En dan is het altijd van, oh ja, even metal band of trash metal band. Uiteindelijk, Spotify geeft tegenwoordig ook goede informatie. Want Eternal is een four-piece trash metal band van uit Athene van de Grieken.
1: Allee.
0: Jawel, gevormd in 2021. En ja, ze willen gewoon lekkere, legendarische, energieke jaren 80 trash metals maken. Met die spirit spelen zij. Ze hebben een single uit die heet Man Down. En komt van de nieuwe plaat Conspiracy of Warheads. Die 2 oktober uitgekomen. Dit is Eternal met Man Down.

0: Ja, yeah, man down in the front row. Want ja, dat is toch eigenlijk wel een van de belangrijkste regels in een moshpit. Als iemand neergaat, dan help je hem overeind.
1: Ja, ja, Baruch heb ik er ook diverse gezien.
0: Ja, en ook wat ik heel belangrijk vind, niet als een idioot met vuisten gaan lopen zwaaien. Dat heb ik zo'n schurftekel aan, als dat van die gasten dat doen. Dan denk ik, nou, dan ben ik in staat ook iemand een stuiter op zijn bek te geven.
1: Ja, ja, dan ga je zelf
0: daar zijn mensen
1: zwaaien.
0: Echt gruwelijk bij verwond geraakt. Hè? Doordat iemand in één keer met een vuist zo een beetje begon rond en iemand in zijn gezicht en een paar tanden eruit. Hè?
1: Ja, ja, ik moet zeggen, de mospit lol ontgaat mij toch wel een klein beetje.
0: Ja, maar, ja, weet je, het is lekker door elkaar in springen en rennen en duwen.
1: Ik snap het voor een deel ook nog wel. Maar inderdaad, als je natuurlijk inderdaad om je heen gaat lopen zwaaien zo.
0: En echt met je vuisten gaat lopen zwaaien.
1: Dat heeft nergens meer mee.
0: Nee. Er zijn ook heel veel mensen daar tegen. En trouwens, we gaan een live ding doen. In the end, live van Linkin Park in de...

0: Ja, hardrocker van Gehenna. Ja, we moeten gaan afsluiten, mensen. Ja, we hebben nog eentje en die was voor jou, hè?
1: Ja, ja, had ook van de lijst van mijn reis kunnen komen. Ja. Vitamin X, een Amsterdamse hardrock punkband. Ook al actief vanaf 1997.
0: Ja, dus, klopt. Ik ken ze, ja.
1: Ja, daar ben ik niet verbaasd over.
0: Nee,
1: dus, maar ik vond het wel lekker klinken, dus ik denk, nou ja.
0: Gaan we gauw nog even draaien?
1: Ja, kan nog net.
0: Genetic Mutation, Vitamin X.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro, dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. De bedragen worden per productgroep berekend, dus met meer bestellingen in één keer kan de prijs flink oplopen. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. 1 stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe.

En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Jawel, welkom terug bij Rockblock Radio. Ja, we openen dit uur lekker met de Mob Rules van Black Sabbath.
1: Ja. Yeah.
0: De goede Ronnie James Dio, die even vooraf gegaan werd natuurlijk door Ozzy Osbourne. Nee,
1: ook niet verkeerd.
0: Nee, absoluut niet. Even kijken. Ja, we gaan dan gelijk natuurlijk maar verder met een paar nieuwe. En dan heb ik natuurlijk voor jullie klaarstaan Evil Invaders. Want die brachten van de week in één keer een nieuwe single uit.
1: Kijk.
0: Er is ook een videoclip bij. Die is trouwens best gaaf gemaakt. En het nummer is eigenlijk bloody goed. Nou. Ja, echt niet normaal. Ze waren ooit eerst een beetje speed metal, thrash metal band. En ze zitten nog steeds in die fresh hoek. Maar ze zijn toch wat serieuzer in hun songwriting geworden. Waardoor het allemaal wat volwassener klinkt, om het zo maar te stellen. Dat maakt het niet minder enthousiast of minder leuk. Helemaal niet zelfs. Ik vind het een leuke mix geworden van, als ik dit nummer een beetje mag klassificeren, dan is het een beetje wasp-achtig. En wat had ik nou nog meer? Ja, dat ben even de tweede. Maar misschien kom ik daar zo meteen wel op.
1: Vast wel, als je weer hoort.
0: Komt het wel weer bovendrijven. Maar Wasp was zeker wel een inspiratie voor dit nummer. Dit nummer heet Dream State, is een single. Er zal vast nog wel meer komen, denk ik. Maar in ieder geval, wat doen we nu met deze? Evil Invaders met Dream State.

0: Ja, de heren van Evil Invaders zijn erachter gekomen dat een goed refrein natuurlijk eigenlijk wel heel belangrijk is voor welk nummer dan ook.
1: Ja, maar ja, dat is ook gewoon zo.
0: Ja, maar dat pek je terug en je merkt het is heel herkenbaar en het blijft, oké, dit is echt duidelijk het refrein en het goed, het ligt elke keer goed. En dat bedoel ik eigenlijk, je zit een beetje dat Wasp in, maar ook wat Crimson Glory en Fringes of Blood, maar dat zit vooral in ook in de zang. Maar ja, dat wisten we wel natuurlijk, want die zanger, Yuri heet hij geloof ik, of Joey, Yuri, maar in ieder geval... Ja, die kan behoorlijk hoge toon halen.
1: Ja. Klonk echt lekker, moet ik zeggen.
0: Ja. Ze hebben een paar jaar geleden nog eens gespeeld op Vestrock, hè?
1: Oké. Okay.
0: Totale vreemde eend in de bijt, laat ik zo stellen.
1: Nou ja, er staan toch wel eens meer van dit soort...
0: Ja, maar dat was echt zoiets... Oké. Dat was ook het enige wat er volgens mij voor mij in ieder geval interessant was aan Vestrock. De rest was niks. We gaan eens even verder met de band Struck a Nerve. Thrash metal uit Groot-Brittannië, oftewel Norwich, Norfolk. Oké, ze hebben een nieuwe single uit. Die heet Broken Glass. En die komt van de plaat Execution Protocol. Dit is Struck a Nerve.

0: Jawel, Broken Glass met Struck a Nerve met Broken Glass, sorry. Ja, nu komt er nog een nummer van een plaat van een band. Ja, Iron Maiden.
1: Ja. Ja, ik dacht, ik gooi er ook gewoon eens even nog een klassiekertje in.
0: Ja, zeker.
1: Ik was een beetje thuis gewoon een beetje in mijn collectie ook aan het scrollen. Iron Maiden, denk ik, dat is misschien wel eens leuk. En dacht ik, Can I Play With Madness vind ik echt het nummer van Maiden. Die wordt wel vaker gedraaid.
0: Ik roep dat altijd bij concerten. Als ze dan denken, ze, Can I Play With Madness?
1: Ja, dus toen dacht ik, weet je wat? Deze is eigenlijk ook wel leuk en die hoor je niet zo heel vaak.
0: Nee, hij heeft wel nog op de Nederlandse televisie. Kwam die wel op een gegeven moment. Weet ik, Countdown of wat had je toen? Werd het wel gedraaid of zo? Dat was toen wel een beetje. Toen was Iron Maiden nog net salonveeg genoeg om gedraaid te worden. Natuurlijk vooral nog Can I Play With Madness natuurlijk een aantal jaren voor. Ja, dit is trouwens de eerste keer dat ik ooit Iron Maiden live zag.
1: Oké.
0: Ja, ik was al 100 jaren wel gek voor metal en dit. Maar ik had eigenlijk helemaal geen vrienden die in mijn clubje in de tijd die daar echt naar luisterden. Of wat dan ook. En ja, daar ging ik altijd mee om. Totdat ik op een gegeven moment wat meer like-minded people tegenkwam. Dus ja, maar dat was wel grappig. Want uiteindelijk, wij waren op een camping. En daar kwamen wij wat gasten tegen uit Beest heette dat. Grappige naam. Toen vond ik
1: met een D, hè? Beest
0: ja, en dat waren allemaal metalheads. En die zeiden, ja, we gaan naar Armenië. Ja, dat moet je ook komen, joh. Dus uiteindelijk had ik nog met een vriend van mij, nog een andere vriend, die had zoiets van, zullen we dat eens doen? Ik zeg, ja, ik wil dat wel graag. Toen ben ik voor het eerst naar Iron Maiden geweest.
1: Kijk.
0: Ja, anders moest ik in mijn eentje. Dan had ik zoiets, ja, dat had ik niet zoveel trek in.
1: Nee, dat snap ik. Ja,
0: ik had ook geen autorijbewijs. Ik weet zeker dat mijn vader me nooit zou brengen.
1: Nou ja, was dat een mooie gelegenheid. Ja, ze staan nog wel op mijn lijstje. Ik heb ze helaas ook nog nooit live gezien.
0: Ja, dus, het was de eerste keer. Het was ook in de Groen Noordhal Leiden. Wat dus ook alweer zo'n beetje daar toen. 10 jaar geleden was dat ze daar natuurlijk voor het eerst stonden met Kiss, geloof ik of zo. Dus dat was wel grappig. Ja, en toen zag ik dus No Prayer for Dying Tour. En dat was met special guest Anthrax.
1: Oh, nou kijk.
0: Die pikte ik in ieder geval mee. Want ja, daar was ik ook al helemaal fan van. Dus ik had Persistence of Time Tour.
1: Avond van je leven, joh.
0: Ja, ik had het echt sick naar mijn zin.
1: Dat geloof ik.
0: Ja, dan krijg je natuurlijk alle dingetjes. Maar ja, daar werd ook deze gedraaid. Bring your daughter to the slaughter.

0: Jawel, bring your daughter to the slaughter, Iron Maiden, lekker hoor.
1: Ja, dat blijft toch altijd lekker.
0: Ja, brengt toch weer een stukje herinnering terug van vroeger. Maar nou, daar heb ik net al over
1: graag gedaan.
0: Alsjeblieft, dankjewel. Oké, en gaan we eens door met de band Graveyard. Volgens mij een paar weken geleden hadden we wat van gedraaid. En dan gaan we weer eens een nieuwe draai van ze. Want ja, die jongens blijven dus gewoon een paar singles uitkakken. Deze heet Tongue Tied. Volgens mij heb ik daar de clip van gezien. En ik vond dit nummer eigenlijk ietsje beter dan het vorige nummer, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou.
0: Maar Graveyard.

0: Tide. Oké, dan. Dan gaan we het even hebben over de band Game Over. Dat is een bekende Italiaanse thrash metal band, al in 2008 opgericht in Ferrara.
1: Ferrara?
0: Ja, daar waar, niet, waar de Ferrara's vandaan komen.
1: Nee, die komen ergens anders vandaan.
0: Ja, dat bedoel ik. deze band speelt trouwens 19 december in de Sounddog. Samen met Defiance. En ik ben van plan om daar naartoe te gaan. Want ik vind deze band wel heel erg leuk. Game Over heet deze band waar ik het over heb natuurlijk. En ik vind vooral vaak met dit soort bands, trash bands, is het of het een hoog geschreeuwzang, blablabla. Of ze het lopen toch weer een soort krunt te doen. Mm-hmm. En dan heb ik altijd zoiets. Gewone, echte zang. Gewoon echt zang. Gewoon eigenlijk een heavy metal zang. Hardrock zang. Over trash, dat vind ik gewoon helemaal geweldig op een of andere manier. En dat doet deze band heel goed. Ja, als ik het dan moet zeggen, nou, dan is het thrash metal. En dan eigenlijk een band zoals Leech Lord, de zanger van Leech Lord. Daar komt deze zanger wel een beetje, heet die? Danny Schiavina, als ik het goed heb. Schiavina, wel een beetje meer. Dus ik ben wel van plan om deze band eens live te gaan bekijken. Ze hebben een nieuwe plaat uit, en die echt net uit, die heet When Darkness Falls. En daarvan draaien wij Two Souls, One Flesh van de band Game Over.

0: Jawel, Two Souls, One Flesh, Game Over. Ja, vorige uur draaide ik natuurlijk wat van Frans Verwoerd. En dan heb ik natuurlijk ook een andere maat van me. Robert van Hofte, oftewel Mr. Rob and Roll. Hij is ook DJ. Nou ja. Ik probeer hem elke keer te pushen dat hij dat gebruikt als artiestenaam.
1: Rob and Roll.
0: Rob and Roll.
1: Klinkt wel op zich wel.
0: Zie je hem wel?
1: Ja, Rob, als je luistert.
0: In ieder geval, Rob heeft natuurlijk een hele grote muzikale bagage. Dus ik zeg, joh, jij hebt vast wel wat voor me om te draaien. En dan zeg ik natuurlijk, absoluut, dat heb ik. En een lijstje gekregen. En daarop staat dit keer de band Homefront met het nummer Nation. En Homefront is een Canadese post punkband uit Edmonton, Alberta, opgericht in 2021. Dus deze band bestaat nog niet zo heel erg lang.
1: Nee.
0: Even kijken, Games of Power heet geloof ik de plaat, als ik het goed heb. Daar komt die vandaan. Gaan we eens kijken wat het is.
1: Ja.
0: Homefront met Nation.

0: Nou, wat is jouw mening hierover?
1: Ja, ik vind het wel
0: lekker. Ik denk dat jij dit wel heel erg tof vindt.
1: Ja, dit zit wel een beetje... Ja, er zit nog wat elektronica daar.
0: Ja, dat hoor ik. Het is wel ontzettend een drummachine.
1: Daar hou ik van. En ik weet dat ik nu ga vloeken. Maar ja, editors doen dat natuurlijk eigenlijk ook een beetje.
0: Ja, ja.
1: Alternatieve rock met wat elektronica. Dus ja, ik kon dit...
0: Ja.
1: Het klonk
0: vrij ethisch. Niet alleen de, maar ook de muziek, de elektronica.
1: Ja, het was wel een beetje...
0: De keyboards die er een beetje achter zitten. Ja, ik kon het ook goed laaien, eerlijk gezegd.
1: Ik ook. Ik ga toch eens even wat meer van die...
0: Kijk,
1: dus bedankt voor de tip,
0: kijk,
1: we zeggen.
0: Absoluut. Nou, kijk, daar doen we het daarvoor. Hè. Daarom hebben we een beetje andere dingen er af en toe in.
1: Ja, nou, prima.
0: Kijk, prima. Goed zo. Gaan we verder, maat. Even kijken. Moet ik even een goede knop hebben.

0: Ja, en deze keer in de Proto Metal hebben wij Wishbone Ash. Het is wel een live uitvoering, want ik had gevraagd voor Jailbait en ik kreeg een live uitvoering. Ook prima natuurlijk. Ja, en waarom Wishbone Ash? Nou ja, hun twin harmonics die erin zitten, die partijen, dat is natuurlijk helemaal Iron Maiden wat je hoort. Ja, natuurlijk gewoon... En natuurlijk de plaat Argus, als je die ziet, de voorkant, dat is gewoon Star Wars, maar dat is iets heel anders.
1: Ga ik eens opzoeken.
0: Ja, moet je maar eens even kijken. Je herkent wel wie ik bedoel in Star Wars. Maar in ieder geval, Wishbone Ash. Ja, het was natuurlijk hard rock, bluesy, een beetje jazzy dingen. Helemaal in de jaren 70 natuurlijk. Maar ja, toch die twin guitars die zij deden, dat vond toch wel gretig aftrek. Net zoals bij een band als Thin Lizzy, maar ook Iron Maiden. Steve Harris was volgens mij een groot fan van Wishbone Ash.
1: Ja, ik vond het ook altijd wel een lekker bandje hoor.
0: Daarom. Gaan we er wat verdraaien. Jailbait van Wishbone Ash. En trouwens, het is live in Memphis in 1972. Dus dat is al een poos geleden.

0: Paraboom, paraboom, paraboom.
1: En applaus.
0: Whisperers, ja, in de proto-metal. Toch wel heel belangrijk voor wat bands die uiteindelijk een metalband zijn geworden. Juist, gaan we eens even verder met de band The Violent Hour. Opgericht door de Butcher Babies vocaliste Carla Harvey. En zij is ondertussen getrouwd met Charlie Benante van Anthrax.
1: Kijk.
0: En ja, dat is wel te merken in de nieuwe songs die ze samen hebben geschreven. Trouwens even nog, wist je het, dat ik ooit nog met Wishbone Ash heb opgetreden?
1: Nee?
0: Ja.
1: Leuk.
0: Ja, in de Vlissingen, toen de tijd dat ik met
1: Robert... Toen was wel heel jong, zeker.
0: De Hollow Man hadden, werden we gevraagd het Pico 4 programma te doen van Wishbone Ash.
1: Nou ja, waarom niet, hè? Oh, ja. Leuk, joh.
0: Dat was echt heel tof.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Dat waren goede muzikanten.
1: Ja.
0: De geluidsman zei, that snare of you makes a thingy sound. Well, probably because it's made of metal. Yes. Dit maar weer.
1: Ja, ja.
0: Oké, maar we gaan door met de Violent Hour. Ja, Charlie Benante en zijn vrouw Carla Harvey. Ja, het is, ik zou zeggen, duidelijk dat hij mee heeft geschreven. Dat is vooral te horen in het nieuwe nummer van hun screenager van The Violent Hour. Het wordt wel echt een standalone band. Dat wel.
1: Oké.
0: Komt ie dan.

0: Nou, dat is in ieder geval goed voor je huwelijk natuurlijk, als je samen liedjes gaat schrijven.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat dus liefde is, samen liedjes schrijven.
1: Ik zie het plaatje al voor me.
0: Ja, ik ook.
1: Staat dat serietje eigenlijk nog?
0: Stond vroeger.

0: Jawel, Nuke the City Imploders. Hopelijk gaat dat niet zo ver komen daar aan de overkant.
1: Nee, ja. Zijn er een paar gek genoeg voor?
0: Ja, dat bedoel ik. We gaan eens even kijken, want ja, de volgende nummer is Electrocutioner, de band. En dan hebben ze het nummer heet Doomsday Device, dus dat stemt ook niet echt tot hoop.
1: Nee, het is wel lekker vrolijk.
0: Ja, inderdaad. Komt-ie dan.

0: Jawel, Electrocutioner met Doomsday Device. Ja, we gaan maar eens afsluiten, Henk.
1: Ja, het is ongeveer tijd, hè?
0: Ja, aangezien het toch over die gekke Amerikanen hebben. We hebben nog een nummer uit Roswell 47 van Hypocrisy. Allebei die woorden zijn allemaal gek daar in Amerika.
1: Ja. Kun je wel stellen, ja.
0: Dus, ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het luisteren. Henk, jij bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Oké, nou, tot de volgende keer dan weer.
1: Tot vrijdag.
0: Hey!

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht, dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Minister Van den Brink zegt alles te doen om dat voor elkaar te krijgen, maar kan het niet garanderen. Hij is afhankelijk van gemeenten. Wel gaat hij aan de slag met één advies van de OVV. Hij gaat de meest onveilige plekken voor asielkinderen in kaart brengen en zorgen dat die situaties worden opgelost. Het gaat om opvang in onder andere containerwoningen en sporthallen waar geen privacy is, veel ruzie en kinderen vaak naar andere plekken moeten verhuizen. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro, dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name

En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Peter en Martin, bedankt voor de afgelopen 2 uur Rock Block Radio. En wij rockten nog wat verder. En wij doken terug naar 1983, naar het derde studioalbum van Def Leppard, Pyromania. En wij draaien daarvan het nummertje Billy Scott A Gun.
1: Het Hof van Steen.

0: De single waar Guns N' Roses mee Nederland veroverde, Sweet Child O' Mine, van het debuutalbum Appetite for Destruction. Deed het niet zo goed, maar naarmate de band populairder werd hier in Nederland, werd hij een jaar later weer opnieuw uitgebracht en toen werd het zelfs een grotere hit.
1: Ze rockt en is Addie's Rock Lady.
2: Nou, we rocken gezellig verder met Juliette en de licks van het album Four of the Floor uit 2006, Mind Full of Daggers.

0: Juliet en de Licks. En dat waren Addie's Rock Lady. En van het tweede album van haar, voor On The Floor, hoorde je Mindful of Dickens.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep De Beverlanden.

0: Je hoorde de volledige albumversie van Cowboys and Angels van George Michael terug te vinden op zijn tweede solo album Listen Without Prediction, Volume 1. Volume 2 is nooit echt van stand gekomen. En dat zal waarschijnlijk te maken hebben doordat hij toen al ruzie had met zijn platenmaatschappij.
1: Jan Steen, streekomroep de Beverlanden.

Het is eigenlijk al een oud nummertje van Foreigner, Trouble. Maar Peter Frampton is goed bevriend met een van de leden van Foreigner. En besloot een gitaarsolo op mee te doen. Vandaar dat de single werd, opnieuw werd uitgebracht met het gitaarsolo van Peter Frampton.

0: Uit Amsterdam komt de formatie Jacht en hun nieuwe single heet Niemand is Niemand.
1: Een mijlpaal voor dit album. 50 jaar oud.
0: Op 20 september 1976 verscheen het derde studioalbum van de Australische rockformatie AC/DC.

0: 20 september 1976 verscheen het derde studioalbum van AC/DC, Dirty Deeds Done Dirt Cheap. En dat verscheen ook nog op singles samen met Jailhouse Rock.
1: Hier is het album van de week.
0: Het album van de week is het 8e studioalbum van Tom Petty en The Heartbreakers.

0: Het achtste studioalbum van Tom Petty en de Heartbreakers verscheen in de zomer van 1991, Into the Great Wide Open. En je hoorde ervan de titelsong en de eerste single die er vanaf kwam, Learning to Fly. Dat waren de twee bekendste hits hier in Nederland. Er ging een kleine 2,67 miljoen exemplaren van over de toonbank.
1: Marco Borsato bij Hof van Steen.

0: Marco Borsato nam in 2006 begon hij met zijn serie Symfonica in Rosso. En dat deed hij in het Gelderdome in Arnhem. Dat is die Symfonica in Rosco, dat werd door diverse artiesten later ook gedaan. Van dat concert had hij ook diverse artiesten uitgenodigd, waaronder Andrea Bocelli, waar hij samen het zijn klassieke Because We Believe zong.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

0: tot twee.
1: Dat was Anna van Zon. Haar debuutsingle heet Eventjes. Ze is 21 jaar en ze is opgegroeid in Dongen.
2: Hof van Steen. Vervolg naar het nieuws met deel 2.
1: Dan zijn we weer terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden.
2: Een lekkere live albumtrack.
1: 93 verscheen het album On the Road. En dat was een registratie van de Dire Straits van hun tournee die ze hadden achter de rug hadden. En de opnames van die cd werden gemaakt zowel in Frankrijk als in Rotterdam. Een van de nummers die gespeeld werd en opgenomen werd in Rotterdam, dat is Brothers in Arms, tot aan de tijd zijn van 10 uur.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Minister Van den Brink zegt alles te doen om dat voor elkaar te krijgen, maar kan het niet garanderen. Hij is afhankelijk van gemeenten. Wel gaat hij aan de slag met één advies van de OVV. Hij gaat de meest onveilige plekken voor asielkinderen in kaart brengen en zorgen dat die situaties worden opgelost. Het gaat om opvang in onder andere containerwoningen en sporthallen waar geen privacy is, veel ruzie en kinderen vaak naar andere plekken moeten verhuizen.

En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

0: Allemaal hartelijk welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen. En we namen hiermee 35 jaar terug in de tijd. 20 september 1991. De tweede single van het album Diamonds and Pearl van Prince heette Queen. En dat zou nog tot een vierde plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: Going Down to Liverpool is origineel van Katrina and the Waves. Maar het is ook terug te vinden op het debuutalbum van The Bangles uit 1984. Die versie hoorde je, All Over the Place was het album. En zij scoorden er zelfs nog een hitje mee.
1: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.

0: bord.
1: De nieuwe single van Wende en dat heet We doen net alsof. En dat is terug te vinden straks op het nieuwe album Er is nog tijd. En dat verschijnt op 29 januari volgend jaar. En daarna gaat ze ook een clubtour doen. Ze slaat Zeeland over. Dichtbijzijnde is Rotterdam of Antwerpen waar je dan naartoe komt. De informatie vind je op haar pagina.

0: Peter, of Joshua Peter heeft Nederlands en Zuid-Afrikaanse roots. Hoopt met deze single niet klein en voorzichtig te laten klinken, maar juist iets groots en meeslepend. Is terug te vinden op zijn tweede EP Closer Than You Think. Floating is zijn nieuwe single.
1: Een mijlpaal voor dit album. 40 jaar oud.
0: Het is het negende soloalbum van Alice Cooper en die verschijnt op 22 september 1986.

0: Het is het negende studioalbum dat hij solo uitbrengt van Alice Cooper, Constrictor. En als je de groep Alice Cooper meetelt, dan is dit het 16e album wat hij gemaakt heeft. Ja, hij heeft tegenwoordig weer de formatie Alice Cooper ook weer opgericht. Dus je hebt Alice Cooper solo en Alice Cooper de band. Zo goed als in dezelfde samenstelling als in 1975 zijn uit elkaar gegaan. Op dit album stonden twee hits, Teenager Frankenstein en deze single He's Back, The Man Behind The Mask.
1: Albummuziek, de nieuwste muziek en classics. Maandagavond van 9 tot 11.

0: We gaan weer mee terug naar 1977-78. Toen bracht Linda Ronstedt haar achtste studioalbum uit, Simple Dreams. En daarop zong die enorme grote hit Blue Bayou, een covertje van Ray Orbison uit 61. Maar zij wist er toch ook nog mooi 2 miljoen verkochte exemplaren alleen in Amerika van deze single te brengen.
1: The Synthesizer Greatest.

0: Synthesize Creator, dat zou eigenlijk een album worden met alleen originele synthesize muziek. Maar ja, niet iedereen was daarvan gediend, ook van band met rechten en dergelijke. Dus alles werd opnieuw ingespeeld door Ed Starring. En van nummertje 3 draaiden we de Magic Fly. Dat was een nummertje van Space uit 1977.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het 8e studioalbum van Tom Petty en de Heartbreakers.

0: Album van de week is Into the Kuwait Wide Open. Het achtste studioalbum van Tom Petty en The Heartbreakers. Bekende hits zijn Learning to Fly en Into the Kuwait Wide Open, die je het vorige uur al hoorde. Gingen een kleine 3 miljoen exemplaren van over de toonbank. En wij draaiden als albumtrack draaiden we Built at Last.
1: Lekkere albummuziek.

0: A new day has come. En dat is het 18e studioalbum van Celine Dion. En haar 7e Engelstalige uit 2002. Ja, Celine Dion zat weer volop in de belangstelling. Omdat ze begonnen is met de comeback concerten in Parijs. Klinkt nog niet helemaal optimaal. Maar goed, ze heeft natuurlijk ook een paar jaar eruit gelegen.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

0: Isabel Usher, en die is geboren in Engeland, woont al toch ook gewoon in Nederland, waar ze is opgegroeid en brengt de nieuwe single uit. Niemand wil een popster.
1: Een muzikale herinnering met deze Hof van Steen klassieker.

We namen je mee terug naar 1967. De tweede single van het debuutalbum van The Doors heette Light My Fire. De opvolger van Break Me Through. En met deze Light My Fire brak

0: zijn show met het laatste weerverkeer en Beveland nieuws. Wij zijn er weer volgende week tussen 9 en 11 direct naar de jongens van Rockblok met de albumversie. Maar we zijn er ook op woensdag.
1: Terug in de tijd met deze 12-inch klassieker.
0: Tussen 7 en 9 en dan kan deze plaat prima gedraaid worden uit 1988. Yes and the Plastic Population and The Only Way Up.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat.

En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.
1: You don't talk to me.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen.

En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen.

En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlee.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd.